van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

zoals een aard met helder sterren en die zoetgeur van bloemen, zo voel ik voor jou.

0: wacht, mevrouw Heinz, ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat voor
0: mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me, alsjeblieft, kom, help me.
2: Die Huis in Hertestraat wordt geschreven en opgevoerd door Leon van Hierop.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed deur Lirika Raag. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

blommor och vände än och baja mer. Sus aan met halde sterren en i sutgeer van blommen, soefel ek oor jou.

Maak het toch rarig, je zak niet. Ons is anders, maar toch is zeller. Hoe ek is ek? Jij is mij beter helpen.

0: Toby, kom gauw. Dit is mevrouw Heinz. Ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat? Wat?
0: Mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me. Alsjeblieft, kom, help me.
2: Die Huis in Hertestraat wordt geschreven en opgevoerd door Leon van Hierop.